0: collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
3: One day.

0: Crazy.
1: Goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel bij Radio Son en Breugel. Dit is een vakantieeditie. Dat houdt in dat ik hem live een poosje geleden heb opgenomen. Nou, dat mag de pret niet drukken, want ik ga gewoon lekkere muziek voor jullie brengen. Normaliter zijn wij te beluisteren op de maandagavond van 7 tot 9 en dan live. Maar dit is dus opgenomen. Nou, veel luisterplezier.

Ja, en ik dacht, ik begin eens met een redelijk commercieel nummer van Luis Enrique. Iedereen kent dit, denk ik wel. Nou, als je net ingetuned bent, je luistert naar Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. Ik ben Marion del Prado. Ik breng een uurtje tropische muziek. En dit is een vakantieeditie. En dat houdt in dat die van tevoren is opgenomen. Maar

Kijk te denken, misschien leeft hij eigenlijk nog best wel egoïst. Dat was een jonge kerel. De volgende is een van mijn lievelingsnummers. Píntate los labios, Maria. En mensen die vaker luisteren, die weten dat dat moeilijk is te vertalen. We zouden zeggen van lipstick je lippen, Maria. Maar dat is het niet. Ik denk dat het gewoon breed betekent. Maak je lekker op en dan gaat ze.

Het is wel zo'n lekker nummer om op te dansen. Hij heeft gewoon een hele fijne flow. Hij is van David Calzado y su charanga habanera. En ik zei het al, stift je lippen, Maria. De volgende is een commercieel bekende. Maluma met Mark Anthony.

hostoby Tankour. Het volgende nummer zou ik nooit draaien. En als ik het op feesten hoor, dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Maar mensen die niet zo into salsa zijn, of eigenlijk niet zoveel van salsa weten, die vinden dit heerlijke muziek. Ik denk de gemiddelde luisteraar ook. Het heet Cinco Minutos en het is van Ivan Veno en Tony.

Je luistert naar een zomereditie van Caribisch Carousel. Ik ben er wel, maar ik heb deze programma's van tevoren opgenomen. En dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, want we zijn gewoon hele lekkere muziek aan het draaien. Even kijken, we hebben op Spotify heel veel playlists staan. Dan moet je wel zoeken naar Caribisch Carousel met twee hoofdletters. En mijn naam, Marion Del Prado. M met een hoofdletter, D met een kleine letter. En P met een hoofdletter. Wil je over onze feesten iets te weten komen waar Wilbert draait of waar ik draai, dan moet je kijken op de Facebookpagina van Partycentrum.

En die vind ik erg de moeite waard. Die kwam ik ook weer tegen in het zoeken. En nou ja, wat dat betreft, als je door al je playlisten heen gaat, dan kom je weer de meest fantastische muziek tegen. Oh, yeah, nee.

Masters, Carmina Iben. De volgende artiest is helaas overleden afgelopen jaar. Alberto Alvarez, Isuzon, is een van de toch wel wat al langer bestaande bands in Cuba. Heel lang bestaande bands in Cuba. Zij maakten gewoon een zonmuziek voordat timba en songo en zo in de mode kwam. Dat is een tijdperk geweest in Cuba dat dat, los van wan, dat die muziek helemaal een andere tint hebben gegeven. Maar goed, dit is altijd nog fijn om naar te luisteren.

tempo goed omhoog. Adalberto Alvarez. Maar die heeft ook toch allemaal wat rustiger muziek gemaakt. Even kijken, ik ga een nummer draaien. Dat heb ik in een van mijn uitzendingen gedraaid. En toen kon ik het niet afdraaien, want er was de tijd om. En ik moet nu ook nog uitkijken, want het is inmiddels ook alweer 3/4 van de tijd om. Hij was mooi, hij is mooi. Soundtrack. Cuba, en dat is van Emilio Frias.

Ja, en mocht jij een dansschool zijn of heb jij, ben jij specialist in een thema in een salsa, dan neem contact met ons op. Want dan kunnen we een keer samen een programma maken van 2 uurtjes. Wel naar de vakantie, want iedereen is natuurlijk nu weg en wij zijn voornamelijk weg. Ja, deze is mooi. Nino Vasquez, Julio Padrón en Osvaldo Hernández. Ja, onthoud maar, of onthoud het niet. Of geniet gewoon lekker van de muziek.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Laat je tijdens de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media-platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde en na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6:00 in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 middags tot 4:00 middags nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is er momenteel een bijzondere expositie Translucians in Asbest van kunstenaar Bert-Jan Harenbol te bewonderen. Tot en met donderdag 4 juni zie je in 5 unieke sculpturen van asbest op sokkels van Afrikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

programma Een Goedemorgen met Peter Heura. De komende twee uur heb ik weer leuke muziek voor je. Ik ben de platenkast weer ingedoken. En dan blijft er altijd van alles aan mijn vingers kleven. Hè? Nou, die moet draaien, die moet draaien. Oh, altijd hetzelfde. Ja. Kop koffie soms.

Venga Boys. En als je deze plaat hoort, we're going to Ibiza. Dan krijg je de neiging om een koffer in te pakken en inderdaad er even lekker tussenuit te gaan.

George Benson, The Lady Love Me, One More Time. Emma Heesters. En alles wordt beter.

En ik neem je mee naar het jaar 1985. Elton John met Nikita. Ben je net aan het luisteren? Dat kan natuurlijk, hè? Je luistert naar het programma. Een goedemorgen met Peter. 2 uur. Leuke muziek. En dat helemaal voor jou. Wat wil je nog meer? Bij het station waar muziek in zit.

vele hits. En dit was er een van de Bee Gees. Ja, luisteraars. Ik ga je meenemen naar Luxemburg. Dan gaan we de tijdmachine in. Dan neem ik je terug naar het jaar 1972 naar het Songfestival. En dit is dan de numero uno. Vicky Leandros. Après toi.

0: Songfestival 1972. Vicky Leandros, de nummer 1, Apertois. Toen was het Songfestival tenminste nog een beetje normaal, hè?
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in een ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Je moet hem ook opkomen. Barbie Girl. Ja, beste luisteraars. Ik ben er weer hoor. Tweede uur alweer van het programma Goedemorgen met Peter. En ik heb weer een hele stapel platen voor je liggen. Denk ik, platen. We hebben toch een computertijdperk. Ja, het is hier 30:30. We hebben hier nog echte singeltjes. Ja, dat kan het wel zijn dat een kraakje hier en een kraakje daar hoort. Maar ja, dat hoort erbij.

En dat speciaal voor de liefhebbers van de Gouden Ouwe. Hè? Ja, want dat was er een trouwens. Net zoals de volgende. Dan hebben we het over ABBA. Dancing Queen.

de hele grote hit van ABBA. Dancing Queen, heb je net ingeschakeld. Kom erbij, zou ik zeggen. Van harte welkom. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

En dat helemaal live. Wat wil je nog meer? Guus Meeuwis en Van Gant. En laten we vooral het publiek niet vergeten. Hoor ze eens. Ja. Heb je ook meegezongen? Het is een nacht.

uit het jaar 1975. Kan je niet voorstellen, hè? Dat is echt zo. Rod Stewart, en dat met Sailing.

Dat was zo'n disco-hitje van Jimmy James. Now is the time. Ken je deze nog?

0: En dat is trouwens een hele tijd geleden dat we deze gedraaid hebben. Het werd wel eens tijd, niet dan Queen.
1: En nu zich deze dag.

0: Robert van Hemert.
1: Wat legt zij die lat hoog?
0: Ja, snap jij. We moeten verder met het programma. Anders komen we niet uit. Shocking Blue. Venus.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Online en

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. Daar hebben we weer vreselijk veel zin in.

stond er weer een hele tijd geleden dat we hem gedraaid hebben in Hollywood Swinging. Uit de Hollywood stal deze mix, de Cool and the Gang mix. Maar vandaag staat hij weer op het muzikale menu, deze fantastische remix. Als ik zo naar buiten kijk, dan ziet het er lekker uit.

klinkt nog goed, hè? Dat oude beestje uit 1979. Love is in you. Love's in you! Als je nou iemand ontmoet in september, en dat is heel bijzonder, dan zou ik er een plaat van maken. Barry White. Op deze vroege zondagmorgen.

Wil dit speciaal blijven september? 14 september is mijn broer te jarig en toen ging ook de Hollywood open in 1978. Barry White en The Love Unlimited. Voor een van onze vaste luisteraars, Harry Boerenkamp, gaan we even een plaat draaien, want hij is afgelopen vrijdag geopereerd, ligt in het Sint-Anne ziekenhuis. Maar ook daar kun je gewoon op je telefoon luisteren naar Hollywood Swinging. Mike Anthony, Antwerpse DJ, maakte in 1982 deze plaat, oude hit van Timmy Thomas, Why Can't We Live?

Alleen als je fan bent van de Detroit Emeralds, dan hoor je dit. Feel the need. Leer je gevoelens kennen.

Dat is een beetje hipper. Dat is de originele Detroit Emeralds. Die we draaiden in de Chivago rond de jaren 70. Feel the need in me. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de volgende. Want hier is een remix van Mr. Ja? Wie? Michael Jackson? Nee, het is wel Billie Jean. Maar dan weer anders.

Dat zit lekker in elkaar, hè? Deze remix van Billie Jean. We hadden het over dansen en dit is dansen. Voor Adnan Goural. Werkzaam in de Ferrari ijsfabriek. En zondagsmorgens moet die radio eraan bij de productie.

Door het hele team trouwens. Iedere zondagmorgen heel vroeg beginnen

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Online en

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Maar ze deden nog meer in de muzikale wereld, want ze hielpen ook mee met de volgende plaat die we voor je gaan draaien. Het is de plaat van Carol Giannini uit 1981. Ze stonden trouwens ook op het podium in de Hollywood. Lime. Hit and Run Lover.

Dan gaan we even terug naar Lyme. Een jaartje later in 1982. Babe, we're gonna love tonight.

We hebben nog één lijm voor je op deze vroege zondagmorgen. En dat is er eentje uit de remix, want ze staan er bijna allemaal op. En die draaien voor Jan Voermans.

0: Dat is 3 jaar geleden overleden. Denise dus onlangs. Dan zijn ze weer samen daar hoog in de hemel. Lime.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

Aanstaande zondag, 31 mei, komen ze live naar de club De Oude Hollywood in Eindhoven. En dan hebben we het over de tribute band Chicas Come uit België. We hebben ze gezien, ze zijn fantastisch. En ze komen daar een clip van opnemen. Ja, je kunt er gratis bij zijn. En ik zal ook nog achter de draaitafel kruipen. Tussendoor.

gedrukt op roze vinyl. Deze is chic. I want your love. Dus zorg dat je erbij bent. Aanstaande zondag 31 mei in de club. Donderstraat 7, Eindhoven.

De plaat die we zo meteen gaan draaien kwam uit in 1985. Dat was een van de favoriete platen van onze toen de tijd geweldige cocktailmixer Tom Ridgewood. En hij zit daar boven op het puntje van die wolk. Want voor hem is hier Rick James. En zijn ster zal altijd stralen. Hier is Glow.

Rick James. Onze grote vriend Tom Redfoot. En natuurlijk ook voor zijn lieve vrouw Maya.

En dit zouden we willen zeggen tegen iedereen. Die toch van deze aarde verdwijnt. Het lot is ons allemaal toebedeeld. Harold Melvin en de Blue Notes. Don't leave me this way. Het is een lange, dus ik wens je vast een hele mooie zondag toe. Pas goed op jezelf. Blijf gezond. Is de volgende week weer Hollywood Swinging. En 's middags zit ik in de club. De 31.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

Wat is dit altijd toch een lekker nummer om te draaien. Uit 1984, Miss Shannon Green. Let the music play. En we draaiden de 12 inch vandaag. Als opener van onze uitzending op 24 mei 2026.

0: Ja, we hadden het even over de, het goede seizoen van Ajax. Hè?
1: Want, ja,
0: wat zijn nou precies over de afgang nu? Hè? Want ja, ook al zouden ze dit met 10-0 winnen.
1: Ja, voor Ajax is het ongeacht het resultaat één grote sof. Zowel sportief gezien als financieel. Want de spelen van de Conference League, dat is natuurlijk al drie keer niks.
0: Als ze dit met 10-0 winnen, zitten ze nog niet in de Conference League.
1: Nee, dus ze komen bij de tweede voorronde terecht. Dus dat betekent dat je de tweede en de derde voorronde moet spelen. Dus de tweede voorronde speel je thuis en uit, moet je zien te winnen. Althans, de eerste wedstrijd boeit niet zoveel, maar je moet zien te winnen. En dan nog een keer. Dus op 1 juli begint, volgens mij, ik las net dat op 1 juli of zoiets begint het seizoen alweer voor hun. Dus op 23 juli begint het seizoen alweer voor hun. Dus die hebben dadelijk 4 weken om de boel bij elkaar te rapen. Ja, en dan moet er gewoon weer een team staan.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar wacht even, er zitten ook nog spelers van Ajax in de WK.
1: Ja, dus als de WK, dus niet mee.
0: Stel dat het meest onwaarschijnlijke is dat we de volgende ronde van de WK ingaan. Dan hebben ze bij Ajax een heel groot probleem, want ze hebben de spelers niet terug. Och jee toch. Ach jee toch, ach jee toch. Nee, deze maar ruim. We hadden Tina Turner en Typical Male. En dit is Michael Jackson, Billie Jean.

0: heel mooi. Ajax gaat in ieder geval niet cadeau krijgen vandaag.
1: Nee, dat is te open.
0: Michael Jackson, Billie Jean uit 1983. En we draaien deze plaat speciaal voor ons. Was het een achterneefje, denk ik? Ja, achterneefje.
1: Ja, zo zou het kunnen noemen. Ja.
0: Kasper in Noorwegen. Ja, ik weet niet of hij ons kan verstaan. Ons Noors is niet meer zo goed als het geweest is.
1: Ik spreek helemaal geen... Ja, ik spreek een paar woorden Noors. Oslo en...
0: Oslo, ja.
1: En Haaland.
0: Haaland
1: is ook Noors.
0: Verder komen we niet echt.
1: Nee, niet,
0: dus, ja. Maar in ieder geval... voor Kasper uit het Noorwegen, Billie Jean, Michael Jackson. En we gaan de vlucht verder. Ik weet nog dat dit nummer uitkwam in 1980. Ik vond dit zo'n lekkere plaat. Ik moest toen nog... toen helemaal niet moest man sparen. Ik heb deze toen wel in Antwerpen gekocht in de USA Import... omdat hij in Nederland nog niet verkrijgbaar was, de Brothers Johnson, de 12 inch.

0: Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Je luistert naar Radio SMB.
1: Ja, van de Flirts en Passion 1982. Schuif lekker op naar 1984. Ook weer zo'n legendarisch nummer, Chaka Khan, I Feel For You. En ook hiervan draaien we vandaag de 12-inch.

0: Ja, we zitten nog eens naar volgens mij zo'n beetje de laatste voetbalwedstrijd van het seizoen te kijken.
1: Ja, dit is de laatste wedstrijd van het seizoen.
0: Ja, dit is de laatste en dan gaan we naar het WK. Maar we hebben natuurlijk ook nog de Formule 1, die is weer begonnen.
1: Hè? Ja, dat klopt.
0: Ik heb een beetje gemist. Ik zat op Malta voor het werk de afgelopen week. Hoe was de sprintquali en de quali, of de sprintrace?
1: De sprintkwalificatie was eigenlijk een beetje saai. Na SQ1 dacht ik, nou, het zal wel.
0: Ja.
1: En bij de sprintrace dacht ik halverwege ook van, nou, het zal wel.
0: Ja, dus ja, die sprintrace moet je gewoon mee stoppen.
1: Het gaat maar om twee auto's en er zijn niet twee Mercedes voor hem. De rest doet het eigenlijk allemaal niet mee.
0: Nee.
1: Dus helaas, dan is het gauw afgelopen.
0: Ja, ik moet zeggen, gisteren kwalificatie wel gezien. Ik vond het ook droevend. Het stelt eigenlijk niks meer voor.
1: Dat zal heus nog wel veranderen hoor in de loop van het seizoen. Maar dan is het seizoen al voorbij. Dus het gaat niet meer om de knikkers.
0: Nee, daarom. Dus vanavond race nog maar even kijken. Ja, misschien kijken we of misschien ook niet. Ik weet het nog niet. Ik ga het wel zien.
1: Zie je wel, na een uurtje is het ook goed, hè?
0: Ja. Taylor Dane uit 1988. Tell it to my heart.

Ja, Miss Taylor Dane. Tell It To My Heart uit 1988. We gaan lekker terug naar de 70s. En ja, weer een 12 inch. Ik kan er echt niks aan doen, maar ja, sommige platen kun je alleen maar in 12 inch versies draaien. En dit is een van Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye uit 1975.

0: het is mooi om te zien dat Ajax echt moet vechten.
1: Ja, het is wel een voetbalwedstrijd.
0: Ja, dat is een leuke pot. Ja. Ja. Maar ja, als we moeten zeggen, Utrecht toch wel de overhand, denk ik. Hè?
1: Ja, ik denk op, bal, op spel wel.
0: Aanvallend zijn ze best. Ja.
1: Maar goed, zeg nooit, want Ajax kan één keer voor de goal komen en ligt hij gewoon in het net.
0: Ja, die hebben altijd die mazzel.
1: Man, die vreubelgoaltjes, hè? Moet je ook maar afdwingen.
0: Ja. Nou, dit is denk ik een van de lekkerste platen van Billy Ocean. Ja, de kenners hebben het al lang gehoord dat het is. Dit is Loverboy uit 1984.

0: Billy Ocean, Loverboy. Ik heb het niet even veel verteld, hè, want ik ben in Malaga. Hè, daar mogen ze alles nog wat hier niet meer mag. Hè. Dan mag je nog gewoon lekker harde muziek draaien.
1: Ja,
0: ik zat daar op een terras samen met een collega. En er zaten twee tentjes tegenover elkaar. En ja, die muziek stond bij allebei zo hard dat je eigenlijk niet meer wist waar je naar zat te luisteren.
1: Hmm.
0: Plus, ze hebben daar nog steeds een happy hour. En dat had ik niet in de gaten. Dus ik bestelde één Moscow Mule. En ik kreeg er twee. Dus op mijn leeftijd valt daar wat tegen dan. Als je alles dubbel moet drinken. Maar het was wel heel erg gezellig, heel erg leuk. Dus voor te stappen is Malaga hartstikke te gek.
1: Maar jullie waren toch op Malta?
0: Ah ja, Malaga zegt Malta.
1: Ja, ik denk Malaga.
0: Ik zat weer aan ijs te denken.
1: Nee,
0: Malta, ja. Hey, de laatste plaat van vandaag alweer. De tijd vliegt voorbij. En ook dit is een 12 inch. Maar die gaan we na anderhalf minuut na helemaal draaien. Freeze. Van 1983. IOU. Ik zeg een hele fijne zondag. Geniet van het lekkere weer.
1: Ja, en het lekkere weer wat nog gaat komen.
0: Ja, de hele week is goed te worden. En tot volgende week zondag. Houdoe!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

S. Jung, Joel Brenda Lee. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. En zoals je misschien al een beetje verwacht naar het hebben gehoord van Brenda Lee, we gaan een heel, heel ver stuk terug in de tijd. Wel gaan we naar de tijd dat in Panama, daar ontstaan hevige rellen nadat Amerikaanse politieagenten in de kanaalzone een Panamese vlag van twee studenten verscheurden. De studenten wilden de vlag naast een vlag van de Verenigde Staten hangen. Dit was bij wet verboden omdat de kanaalzone toen nog Amerikaans grondgebied was. En de zwemster Dawn Fraser uit Australië die scherpt in Sydney haar eigen wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan. Dat komt te staan op 85 seconden en 9 tienden. En de Piraat Radio Caroline start Nederlandstalige uitzendingen vanaf het schip van Radio Caroline voor de Isle of Man in de Ierse Zee. En dat is een heel stuk ver weg, ja. En er is een aardbeving van 8,4 op de schaal van Richter. En dat berooft 114 mensen van het leven in Alaska. Dat was er dat jaar onder andere te doen. Ook waren er hits. Liebeskummer lozen zich niet. Ja, mijn beste Duits. Tell Me You're Coming Back. The Rolling Stones was een hit. The Congratulations van Cliff Richard. Ademo had de hits in de hitparade staan. Onder andere Dolce Paula. En de winter was lang. Oftewel Willeke Alberti en Jack Boeterman. Die stonden in de hitparades van 1964. En dit stond er ook in.

Ja, als je voor de eerste keer luistert, dan denk je van... wat voor platen zo allemaal achter elkaar gedraaid worden. Nou, wij walsen een beetje zo door de jaren heen. En dan tekenen we daar één bepaald jaar, nemen we centraal. En daar komen wat meer plaatjes vandaan dan van de andere jaren. En dan hebben we dan ook nog wat informatie over wat er dat jaar gebeurd is. Dit kwam uit 1989, was een kleine hit in Nederland. Lisa Lisa en Curl Jam en Little Jackie Wants to Be a Star. Maar dat heb je al zoveel keren gehoord dat ze dat in dat plaatje hebben gezongen. Dat ik het nog maar een keer herhaal. Hey, welkom, dit is de Bouwval. 2 uur lang alleen nog maar lekkere muziek.

origineel was het een heel langzaam bluesnummer dat door heel veel artiesten al gecoverd is. En om precies te zeggen hoe oud het nummer is, zou niemand weten. En waar het over gaat, zou ook niet iedereen zomaar weten. De ene zegt het is een hoerhuis, de andere een gevangenis. En we hebben ook nog verhalen over een goktent waar je door het raam de zon langzaam zo gezegd in zee ziet zakken en weer op ziet komen. En zodoende The House of the Rising Sun. Maar iedereen kent het zo'n beetje met van deze versie van The Animals. 1964. Toen werd het echt pas een hele grote hit. Daarvoor waren het echt van die onbenullige liedjes in Amerika die rondzwerfden. En daar eigenlijk redelijke succesjes hadden voor de 60 jaren.

Schilling uit 1983 en volledig Los Gunners van der Erde. Daar gebeurt het allemaal, tenminste in die tijd, hè, 1983. Terug naar het jaar 1964, ons basisjaar. Daar gebeurde ook van alle dingen, want het was de 60 jaren, het waren de 60 jaren. En de piratenzenders rondom Nederland die sprongen op in de Noordzee. En er gebeurden ook allerlei andere dingen. Zo bijvoorbeeld in Rusland op 14 oktober 1964 wordt partijleider Nikita Khrushchev van de Sovjet-Unie tijdens een vakantie door zijn politieke tegenstanders Brezhnev, Korsgin en Porangi geweldloos ten val gebracht door economische problemen en zijn zwakke optreden tijdens de Cuba-crisis in 1962 was het vertrouwen in Nikita Khrushchev in de Sovjet-Unie tot een nulpunt gedaald. Khrushchev werd opgevolgd door Leonard Brezhnev, die kennen we ook nog wel misschien. En ook prinses Irene, die trouwde op 29 april 1964. De dochter van koningin Juliana en prins Bernard trouwde in Rome met de Spanjaard Hugo Claus. De periode voorafgaande aan dit huwelijk veroorzaakte veel commotie in Nederland vanwege het feit dat de protestante prinses Irene het katholieke geloof van haar man aan had genomen in 1964. En toen was dat nog een doodzonde, volgens mij.

dan zeg ik in mijn goede Frans. La Tombe des Neiges van Ademo. 1964 was dit, zo gezegd, de nummer 1 van het jaar 1964. Toen was het nog niet een echte hitparade. Dat kwam pas een jaartje later, of het eind van dit jaar, dat de hitparade opgestart werd door Radio Veronica. Maar dit wordt algemeen beschouwd als zijnde het nummer van het jaar 1964. En dit komt ook uit het jaar 1964.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Let's do it all together now. Allemaal in één rij, in één keer. Hupsakee. En als je mee wil doen, dan kan je dat doen natuurlijk via Twitter en zo. Erik Verbouw, dan kan je ook dingetjes twitteren, mailen wou ik zeggen. Dat is weer heel anders. Kan je dingen mailen, onder andere verzoekjes kan je aanvragen. Bijvoorbeeld uit 1964, waar we het met je de hele uitzending over gaan hebben.

0: 69, ook alweer een heel tijdje geleden. Steam en nee, hey kiss him, goodbye. Een aardige hit in Nederland in de 60 jaren. De roemruchtige 60 jaren, mag ik wel zeggen. We hebben het met je over 1964. Dat midden in die roemruchtige 60 jaren was, is en zal blijven. Het op tv-gebied was het trouwens ook een heel woelig jaar, 1964. De KRO zendt de laatste aflevering uit van Dappere Dodo. Een van de eerste echte kinderprogramma's op de televisie. De poppen in deze serie reizen de wereld over. En daardoor zijn hun avonturen geliefd bij jong en oud. Maar het houdt dus op in 1964. Ook kwamen er in 1964 twee Nederlandse tv-zenders bij. Tenminste, eentje in heel Nederland. Dat was gewoon Nederland 2. Op 1 oktober 1964 startte Nederland 2 de tweede publieke televisiezender van Nederland met zijn uitzendingen. En op 15 augustus, een paar maanden daarvoor, startte de reclame-exploitatiemaatschappij, oftewel REM, met TV Noordzee, de eerste commerciële tv-zender van Nederland in 1964. De uitzendingen van TV Noordzee kwamen om de Nederlandse mediawet te omzeilen vanaf een omgebouwd olieplatform op de Noordzee, dat 7 mijl uit de kust van Nederland in internationale water lag. De Nederlandse regering zocht koortsachtig naar oplossingen om de uitzendingen te verbieden en kwam met de anti-REM-wet die op 12 december 1964 van kracht werd. En op 17 december 1964 maakte de Nederlandse marine, de Rijkspolitie, ter water een einde aan de commerciële, aan dit commerciële avontuur van ondernemer scheepsbouwer Cornelis Vrolmen. Nou, dat gebeurde er in 1964. En ook 1964 was de oprichting van de TROS. Jawel, de Nederlandse omroep.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was.
2: Such a night.

Je hoort dan het een beetje afgerondig muziekgeluid. Dat het niet echt een plaat uit de jaren 60 is. Maar dat het toch een zeer modern plaatje is. Het komt uit 2012 van de Backyard Sessions van Miley Cyrus. Ik heb het er een aantal weken geleden met je over gehad. Dat ik hem nog eens een keer helemaal zou draaien. Ik dacht eraan, ik denk van nou dat past wel in dit programma. Jolene, Miley Cyrus, je weet wel van Wrecking Ball en al die andere dingen die ze gedaan heeft. Maar dit was een van haar, ja, ik vond het wel liefelijke dingen die ze ooit heeft gedaan. De Backyard Sessions.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

echt nooit en never. He can never go home again. Gene Pitney, 24 hours from Tulsa. Hey, hallo en welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 1964. Het jaar dat de drie Amerikaanse burgerrechtenactivisten worden vermoord door de Ku Klux Klan. Op deze moord is trouwens de film Mississippi Burning gebaseerd. Op 13 juni 2005 begint het proces tegen één van de verdachten. En de talentjacht van de AVRO, het programma Nieuwe Oost, wordt gewonnen door een bandparadist André van Duin. Zijn prijs is het optreden in het programma van Willy en Willeke Alberti. Dan, de Verenigde Staten zien in het schietincident in de Golf van Compton aanleiding zich openlijk te mengen in de Vietnamoorlog in 1964. Ja. En de Verenigde Staten van Noord-Amerika voeren het eerste luchtbombardement uit op Noord-Vietnam. Er zullen nog duizenden van dit soort vluchten volgen. Dat gebeurde er onder andere in 1964. Ook waren er hits in dat jaar, 1964. The Beatles, I Want to Hold Your Hands. Maar daar krijgen we dadelijk nog meer over te horen. Roy Orbison had It Is Over. En Mijn Dagboek van Willeke Alberti en Jan Burman. Zoals ik het al eerder heb gezegd, was ook een grote hit. Julie Rogers met The Wedding, een hele grote hit hier in Nederland. En This Land Is Your Land van Trini Lopez was de hit van het jaar. Maar ook dit was een hele grote hit in 1964 van Louis Armstrong. Een van zijn successen hier in Nederland. En Hello Dolly!

Een hele mooie plaat uit de 80e jaren. Ja, daar komen nogal wat mooie plaatjes uit. Ook in de 60e jaren werden mooie plaatjes gemaakt. Maar dit was toch een van mijn jaren, zogezegd. 1985, Level 42 en Something About You. Om even terug te gaan naar 1964, ons basisjaar, het jaar waar we het de komende twee uur zo'n beetje met je over gaan hebben. Gaan we eens kijken welke films er onder andere in 1964 uitkwamen. Wat had je gedacht van A Fistful of Dollars? Die kennen we toch nog wel. A Hard Day's Night en Doctor Strangelove. Dat waren onder andere de films No Goldfinger van James Bond. Een van de eerste James Bond films kwam uit in 1964. Zo ook Mary Poppins, My Fair Lady. En wat had je gedacht van Zorba de Griek? De films van 1964 waren dat. En dit zijn de zombies.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Come on, kids! Here we go!

Bye bye Blondie, I love you very, very, very much. Ja, we gaan eens kijken wat er gebeurd is in Amerika in deze tijd. 1964 was het jaar van de Beatles. Dat kom ik je dadelijk wel te vertellen. Want de nummer 10 komt van de Supremes. En Where Did Our Love Go in de Billboard Hot 100 jaaroverzicht van 1964. Dan nummer 9, Frank Wilson en de Cavaliers met Last Kiss. Nummer 8 was van Gal Garrett en I'll Sing the in the Sunshine. 7, Mary Wells, My Guy, in nummer 6. Dean Martin met Everybody Loves Somebody Sometime. I Get Around van de Beach Boys op nummer 5. En op nummer 4 Roy Orbison met Oh Pretty Woman. Hey Dolly van Louis Armstrong stond op nummer 3. En op nummer 2 van de Beatles, She Loves You. En op nummer 1 hebben we ook een plaatje van de Beatles. I Want to Hold Your Hand. En ik moet eerlijk toegeven, ik was bezig met dat plaatje op te zoeken. Alleen ik was waarschijnlijk niet al te snel met deze korte plaatjes uit de 60. Jaren is dat een beetje moeilijk om dan zomaar 1, 2, 3 dat plaatje op te zetten. Dus dat hou je nog even van me te goed. Nu eerst even een plaat van de Eagles en Heartache Tonight.

0: 1964 werd dit de hitparades ingedraaid. Zowel in Amerika, maar ook hier in Nederland. Want hier in Nederland werd het gedraaid door de zeezendpiraten. Die volop op zee nog aanwezig waren in 1964. De Beatles en I Wanna Hold Your Hands. In die tijd waren er, ik weet niet hoeveel schepen. Op dit moment is er eigenlijk nog maar één schipje over dat trots in de haven ligt in Engeland. De Ross Revenge, oftewel het oude schip van Radio Caroline.
1: Tuck, tuck, tuck, tuck, gone.
0: Hmm?
1: Tuck, gone.
0: Oh.
1: Tuck, gone. Tuck, gone.

De heren van de Blue Diamonds, 1964, midden in de tijd van de Indo-rock hier in Nederland, was dit een hele, hele, hele grote hit. De Blue Diamonds hoorde je, de grote hitsucces. Ja, er waren nog wel een aantal andere bandjes, de Tillman Brothers en dat soort dingen. Dat in 1964 hier in Nederland de rock introduceerde. De eigen gemaakte rock, de zogenaamd de Indo-rock hier in Nederland. Een aantal steden die daar heel goed en heel groot in waren. Even kijken, 1964 was ook de tijd van de Olympische Zomer- en Winterspelen. Ja, die vonden toen nog op hetzelfde jaartje plaats. In 1964 was er iets heel ergs, zeker voor de Olympische Zomerspelen. Die vonden plaats namelijk in Tokio in Japan. En in judo, ik weet niet of je dat nog weet, stond voor de eerste keer op het programma van de Olympische Zomerspelen. Anton de Geesing won een gouden medaille in de open klasse door de finale van de Japaner Kimi Kamatra te winnen. Het werd in Japan als een schokkende ervaring ervaard dat een westerling in hun land de gouden medaille mee naar huis nam in judo. Want ja, dat was toch wel hun bakermat dingetje. Hè? Ja. 1964 was ook de tijd van de winterspelen. Sjauke Dijkstra die won een gouden medaille op het onderdeel kunstschaatsen voor vrouwen. En dit was de eerste gouden medaille voor Nederland op de winterspelen. Jawel. En het was ook het jaar van deze meneer met zijn plunjebaal.

Was het de dame in de hitparade 2000. Tony Braxton en He Was a Man Enough zat 2 of 3 platen buiten de familie om. Dit was er één van en dit was ook gelijk een hele grote nummer 1 hit in 2000 in Nederland en de veromliggende delen.

de heer Donovan uit 1967, alweer een hele tijd geleden. Ja, we gaan kriskras door de tijd heen en ook kriskras door het programma. En dat betekent dat het ook kriskras afgelopen is voor vandaag. Hey, tot de volgende keer, tot de nieuwe aflevering.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met drie andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
2: Een heel hartelijk welkom bij dit radio- en online-programma vol met...
3: De Ruiter van 40 jaar, muziek.
4: De Ruiter? En waar zou ik die van moeten kennen?

0: nummer naar ons hart. Music is my medicine.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio en online programma De Connectie, wat je ook kunt beluisteren via mixcloud.com. Mijn naam is De Ruiter en de starttrack was vandaag van The Talking Heads en Once in a Lifetime met David Byrne, die genoteerd staat in de Connectie collectie en artiesten. Een collectie van artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen in de popmuziek en hij heeft hele bijzondere optredens, dus kan je hem zien. Ga het vooral doen. En daarna dus Music is My Medicine van Milk Inc. En Inc. staat dan natuurlijk voor Incorporated. Wat doen we voor je? We maken weer die connectie tussen muziekgeneraties met twee classics, twee keer muziek die je kan verstaan en op de helft van het programma twee keer een nummer met dezelfde titel die dan tevens weer een connectie maken tussen muziekgeneraties. En aan het eind van het programma gaan we oud en nieuw met je vieren. Dan tellen we af. En dat is altijd een feestje.
1: Welkom. De connectie.

Bumper Baby Grace Jones, het model wat ook nog Bond Girl speelde. En opeens met een album kwam in de jaren 80, waarin een van mijn favoriete nummers staat. Slave to the Rhythm, maar deze mag er ook zijn. Een grote hit op de dansvloeren destijds.

mooi, hè? Twee van die oud-gedienden die samenwerken en daardoor in de collectie terechtkomen. Tsugaru en Eric Clapton hoorde je samen. Sense Una Donna en bijvoorbeeld Wonderful Tonight. Maar Eric Clapton heeft zo'n enorme geschiedenis. Daar hebben we de rest van het uur voor nodig. En dat wilde je dan ook wel weer besparen. Maar het nummer wat wij voor je draaiden, dat heette A Wonderful World. En dat is dus uit 2026.

0: vast ook wel eens iets gedaan waar je voor moet schamen. Maar goed, soms doe je iets waar helemaal niemand anders bij is of zo. Dan kan je dat gewoon lekker voor jezelf houden. Maar als er andere mensen er achting op slaan, zoals dat zo mooi heet, ja, dan moet je misschien je excuus aanbieden. Dat kan zomaar. Je hoorde Aaron Fraser zojuist in de 2026 uitvoering. En daarvoor de Spinners en It's a Shame. En dat nummer is uit 1970. En wist je dat het geschreven is door Stevie Wonder? Het staat op hun tweede studioalbum, The Second Time Around. Titel kennen we weer van Shalamar. Dat zijn allemaal van die collecties. Hè? Het gaat over een man die klaagt dat zijn vrouw misbruik van hem maakt. Het nummer leverde de Spinners een hit op in Amerika. En in Nederland en in België en in Europa. Het is ontzettend bekend en op een feestje mag je het best nog wel eens draaien. Het doet het altijd lekker. Net zoals hopelijk dit radioprogramma. Fijn dat je erbij bent. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat altijd. Want we hebben een e-mailadres en dat luidt deconnectie@gmail.com. Hoe makkelijk wil je het hebben? Het is al net iets vroeger dat je een briefje met de postduif meegaf. Maar even een mailtje onze kant op en wij gaan muziek met je delen. Want als je leuke muziek hebt voor ons, dan draaien wij het voor jou.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek.

Right from the 90s. Delight and groove is in the heart. Doet het ook lekker op feestjes of ergens als je nog op een dansvloer terechtkomt. Dan zijn dat de classics die je graag hoort komen. Daarvoor draaiden we Vrouwtje en Jaar na jaar.

was gewaagd als debuutsingle I Kissed a Girl en Katy Perry. We vierden daarmee oud en nieuw, want hiervoor draaiden we French Girl in de nieuwe uitvoering. Maar deze dame, ja, die maakte toch maar mooi een eerste hele grote hit. Dat stond op haar album One of the Boys. En ze zegt dat het nummer gaat over de magische schoonheid van een vrouw. Jazeker. Het kreeg verschillende kritieken. Sommigen noemen het een catchy nummer, terwijl anderen het aandachttrekkerij vonden. Ook werd Katy Perry's stem niet goed genoeg bevonden, terwijl anderen het een perfecte doorbraak noemden. Jazeker. Het nummer werd populairder door de promotie van homoseksualiteit. En dat spreekt voor zich. I Kissed a Girl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandchef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
9: Radio SNB.
10: Van harte welkom bij dit online en radioprogramma Boordevol met...
11: De Rijder van 40 jaar. moeten kennen.

0: beetje alsof je op een ruimteschip zit en je hebt een walkie-talkie en je zegt home to mother. Ja, dat was de titel van dit nummer. En dat nummer, dat was van Stephen Sanchez en Stephen Day. En daarvoor hoorde je Rock de Casbah van The Clash.
1: Dit is de connectie.
0: Jazeker, en we vinden het ontzettend leuk dat je bij ons bent. En dat je luistert en blijft dat vooral doen, want we hebben heel veel leuks voor je in petto. Muziek items en wetenswaardigheden, zo direct een songfestival nummer. Wat je kan verstaan, maar schrik niet, dat is gewoon lekker en vrolijk om te horen. Later in het programma nog een opmerkelijk duet. Waylon en René Vroeger, ook in muziek die je kan verstaan. We hebben uiteraard twee classics voor je. En op de helft van het programma maken we de connectie tussen muziekgeneraties door middel van twee dezelfde titels. En ergens aan het eind van het programma dan hebben we een wonder. Want dan gaan we oud en nieuw met je vieren. En dat is altijd een feestje.
2: Welkom. De connectie.

dat is niet de top 2000 Agogo waar je naar luistert. Trouwens, ja, je kan er wel naar luisteren als je gewoon het beeld afzet. Ik weet niet of het als podcast verkrijgbaar is. Maar dit is de connectie tussen muziekgeneraties met We Are Family en Sister Sledge, afkomstig van het album We Are Family. Geschreven door het chic koppel Na Rogers en Bernard Edwards. De inhoud van het lied slaat op de vier gezusters, Katie, Debbie, Joni en Kim, die het nummer zingen. Waarvan Katie de hoofdmelodie zingt. Later werd het thema breder getrokken als behoorde bij een groep. Zo werd het in 1979 gebruikt door de Pittsburgh Pirates en werd het gebruikt in films als The Birdcage, The Full Monty en Mission Impossible 3. Aangepaste versies waren te zien in SpongeBob SquarePants, The Muppet Show en Sesamstraat, ook voor de kinderen leuk toch. Het is de naamgever van de We Are Family Foundation, een liefdadigheidsinstelling. In 2001 opgericht door Nile Rodgers. Het lied is een aantal keren gecoverd, waaronder door Sly en Robbie en door de

Heb je haar stem herkend? Dan krabbel je misschien ook achter je oren van hoe kan het dat deze dame al in de collectie staat? Want dan moet je meer dan 25 jaar muziek maken. En dat is nou eenmaal al zo bij Ilse de Lange. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is een dame die al geruime tijd meeloopt in de muziek. En ze blijft gelukkig muziek maken, daar zijn we blij mee. Want wij draaiden voor jou Something Good, een single die ze uitbracht in 2026.

0: altijd wel lekker om te weten. En een goed gevoel als iemand je niet in de steek laat. Heb je ook van die mensen om je heen, waarvan je zeker weet, die laat je nooit in de steek. Van sta je 's nachts ergens met een lekker band in de regen, in de kou, dan bel je die. En dan weet je zeker dat die komt. Die kan je altijd uit zijn of haar bed bellen. We draaiden Won't Let You Down van Follamar en Lima. En daarvoor hoor je PhD. En dat was een beetje een vreemde uitvoering. Ja, ik moest even op zoek naar een goede kwaliteit uitvoering. En ik kwam uit op deze uit 1993. Maar Jim Diamond die zingt het toch echt anders dan het origineel uit de jaren 80. Het was een band, PhD. En dat stond op hun debuutalbum, die ook zo heette. En het was de best verkochte single van de band. En het werd een van de kenmerken, de nummers van de zanger. Maar het is niet zijn nummer. Nee, zeker. Hij nam het nummer wel opnieuw op. Dat draaiden wij dus. Dat stond op zijn album Jim Diamond. Iets ander arrangement, dat hoorde je. En dat bleef een vast onderdeel van zijn live optredens. Tot aan zijn dood in 2015. Want weer, hier hebben we weer zo iemand waarvan je denkt, oké, overleden. En zo lang geleden alweer. Hij heeft in ieder geval ons iets muzikaals moois nagelaten.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek.

hoor wel eens mensen klagen over de jaren 90. En ik moet je eerlijk toegeven, dat heb ik vroeger zelf ook gedaan. Totdat ik op zoek ging naar de echte goede muziek van de jaren 90. Dan moet je wat dieper graven dan in de jaren 80. Want dan komt al het moois vanzelf bovendrijven. Maar ik heb een Spotify-lijst van de jaren 90. En daar staat inmiddels 99 uur muziek op. 1388 nummers die wat de connectie betreft gewoon gedraaid zouden kunnen worden in dit programma. En dat zullen we ook doen. Alleen, dat gaat geruime tijd in beslag nemen. Maar dat is helemaal geen probleem, want wij zijn er al een hele tijd. Meer dan 20 jaar maken we al dit programma. Dus we hebben al meer dan 1000 uur voor je gemaakt. En dat doen we nog steeds met heel veel plezier.

0: De generatie X, Y en Z vinden elkaar hier in muziek.
1: De hits van altijd. Je hoort ze bij de ruimte.
0: De connectie, het oud en nieuw radio.

the Wall. Twee keer. Altijd leuk om oud en nieuw te vieren. Eerst Team It, vrij recent. En daarvoor het origineel van Oasis en Wonderwall. Je hoort het allemaal hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Die connectie die maken wij continu en regelmatig. En soms dan gieten we het in een item zoals nu. En we hebben ook altijd aan het eind van het programma een item. En dat is live muziek. Omdat je muziek dan meer beleeft, vind ik, dan als je het op een koptelefoon of een smart speaker hoort. Of wie weet wel op een oude hi-fi installatie. Als je erbij bent, dan voel je het ook. Dan zie je het ook. En daarom draaien wij aan het eind van elke connectie live muziek.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Partijleider Özgür Özel, die zich met zijn partijgenoten in het kantoor heeft verschanst, spreekt over een belegering en een zwarte dag voor de democratie. Hij moet na een gerechtelijke uitspraak het veld ruimen als partijleider. Zijn verkiezing van 3 jaar geleden zou ongeldig zijn. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. De supporters van Ajax kwamen na het laatste fluitsignaal het veld op, die van FC Utrecht verlieten het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers, die nu hun plaats in het Europees voetbal veilig hebben gesteld. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur.
12: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt, doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd, is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op BYMJM.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
16: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
16: Radio SNB.
0: Met dit uur.
17: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'an gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het.
10: Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur.
15: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

0: 107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
1: SNB
13: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
1: SNB.

Ja, dat was Charles als naar voren. Hij werd een beetje abrupt afgebroken. Mijn excuses daarvoor. Maar we openden dus met een monument van het Franse chanson in J'aime les chansons. Charles als naar voren bezong Parijs niet als een aanzichtskaart, maar als een levende herinnering. J'ai vu Paris. Het klinkt als wandelen over natte boulevardstenen, terwijl ergens een accordeon de nacht probeert vast te houden. En dan gaan we van het Parijs van Aznavour naar het bruisende, moderne Parijs van Zas. Rauw, energiek en met een stem zoals Edith Piaf en die een espresso te veel heeft gedronken. Hier is La Flamme.

ook. Zij wordt alweer abrupt afgebroken. Er zit even iets mis. Maar goed, het was in ieder geval Frans Gall. Ze won ooit het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. Maar het werd vooral een icoon van lichtvoetige pop met een ondeugende glimlach. Dit was Laisse tomber les filles. Het kreeg later zelfs een tweede leven dankzij Quentin Tarantino. Nu een artiest met een warme stem vol melancholie. Alain Barrière, je ne sais pas trop pourquoi. En soms zijn de mooiste chansons juist de liedjes zonder antwoorden.

vertrouwde stem uit België. Dat was Adamo. Hij bezong Le Néon, de nachtelijke stad waar neonlichten vaak meer waarheid vertellen dan mensen. En Adamo is inmiddels in de 80, maar nog steeds actief. Ik heb hem een aantal maanden geleden live mogen aanschouwen. Nu tijd voor een modernere stem. Stéphanie Aquet met De Rien. Een chanson dat laat horen hoe kleine dingen soms een compleet leven kunnen veranderen. Stéphanie Aquet is een relatief onbekende, maar bijzonder sfeervolle stem binnen het hedendaagse Franstalige chanson. Ze beweegt zich ergens tussen intieme pop, moderne chansontraditie en lichte folk-invloeden. En haar liedjes draaien vaak om kleine emoties, dagelijkse observaties en de schoonheid van eenvoud. En precies dat hoor je ook terug in De Rien. Wat haar stijl aantrekkelijk maakt voor dit programma is dat ze niet kiest voor grote theatrale gebaren,

juist voor nabijheid. Alsof iemand je in een stil Parijs café een verhaal vertelt, terwijl buiten de regen tegen de ramen tikt. Je kunt daar muzikaal een beetje plaatsen in de sfeer van artiesten als Sand, Sas, Pom en Camille. Maar haar aanpak is wat subtieler en meer ingetogen.

Ja, Maxime Le Forestier. Hij bezingt in dit nummer. Wat nummer heet? Ben ik even kijken hoor. Ik ben er niet helemaal bij. Maxime Le Forestier was wat met Education Sentimentale. En hij bezong in dit nummer de lessen van het leven en de liefde. En niet op een dramatische manier, maar zacht, observerend en bijna fluisterend. En dat maakt het zo typisch voor hem. Poëtisch zonder zwaar te worden. We gaan weer naar Parijs. Sous le ciel de Paris. Vele uitvoeringen. En deze is van Yves Montand.

Nana Mouskouri met haar engelachtige stem. Een muziek die klinkt als een warme sjaal op een koude avond. Ja, nu een verrassend duet. Yannick Noah samen met Assa in Hello. Hello van Yannick Noah en Assa is een warm, positief duet waarin verschillende werelden, verschillende muzikale werelden samenkomen. En Noah brengt zijn vertrouwde mix van pop, wereldmuziek en reggae-invloeden mee, terwijl Assa zorgt voor die soulvolle, bijna fluwele tegenstem. Het nummer draait om verbinding, menselijkheid en elkaar blijven aanspreken in een wereld die soms steeds harder lijkt te worden. Geen groot dramatisch chanson, maar eerder een muzikaal gesprek vol warmte en hoop.

Ja, een stem met kracht en kwetsbaarheid. Et un jour, une femme, dat was Florent Pagny. We gaan nu naar twee jonge stemmen die de Franse folk- en chansonwereld nieuw leven hebben ingeblazen. Les Frangines, ik zal er even iets meer over vertellen. Ze bestaan uit Anne en Jacinthe en ondanks hun artiestennaam zijn ze geen echte zussen. Maar hun stemmen passen zo goed bij elkaar dat iedereen dat automatisch denkt. La Ballade du Cœur ademt eenvoud en oprechtheid. En het nummer gaat over gevoelens die je niet altijd kunt uitleggen, maar die je wel meteen herkent. Hun muziek heeft invloeden van folk, akoestische pop en klassieke Franse chansontradities. Dit is dus Les Frangines met La Ballade du Cœur.

0: Ja, dat is Lazara met Tu t'en iras. Ze combineert in haar muziek klassieke Franse dramatiek met moderne productie. En ze heeft die grote theatrale uitstraling van oude chansons-divas. Maar tegelijk klinkt ze eigenlijk helemaal van nu. Ze wordt wel eens vergeleken met een moderne Edith Piaf, maar dat hoor ik niet direct. We gaan verder ver terug in de tijd naar Patachou, naar de rokerige cabaret van Montmartre. Patachou was een van de grote namen van het naoorlogse chanson en gaf ooit zelfs jonge artiesten als Georges Brassens een podium. Hier is haar versie van de klassieke Mon Homme. Oh, dit is hem niet. Dit is Wende Snijders. Die komt dan eerst.
1: Je suis faite comme ça. Comme...

Ja, dat was dus onze eigen Wende en die ging even voor haar beurt. Maar goed, ik heb het vergeven en ik hoop dat jullie het mij ook vergeven. Dus we gaan nu wel naar Patachou met Monom. Je hoort bijna de glazen rinkelen in een klein Parijs nachtclubje. Inclusief kraak.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Garandeerd.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
13: Radio
0: SNB.

Ja, welkom terug bij J'aime les chansons. En in het tweede uur trekken we verder langs klassiekers, poëzie en grote emoties. Dit was Jacques Brel, maar ook voorbij komen nog in dit uur Johnny Holiday, Julien Clerc en een prachtige versie van het nummer van Serge Gainsbourg door Britta Maria en Maurits Fonse. En nog veel meer, onder andere de dichter achter het chanson, daarover straks meer. We begonnen met Jacques Brel en met Les Flamandes, typisch Brel. Theatraal, geestig en muzikaal onweerstaanbaar. En we gaan van Brel naar een van de meest geliefde songschrijvers van Frankrijk. Dit is Jean-Jacques Goldman met Patois.

0: Ja, na Jean-Jacques Goldman hoorden we Vicky Leandros, een internationale ster met Griekse roots en een sterke band met het Franse repertoire. Ze trad nog op bij het laatste Songfestival en ze is dus nog steeds bruisend. Dit was dus Vicky Leandros met Je suis comme je suis.
1: De dichter achter het chanson. Het verhaal.

Ja, vandaag in de dichter achter het chanson Etienne Roda-Guil. Sommige chansonniers zingen het leven en sommige beschrijven het. Maar er zijn ook tekstschrijvers die woorden laten dansen alsof ze rechtstreeks uit een droom, een revolutie of een nachtelijke treinreis komen. En Etienne Roda-Guil was zo iemand. Geboren in 1941 als zoon van Spaanse republikeinse vluchtelingen, groeide hij op tussen politiek engagement, poëzie en verbeelding. Hij werd een van de meest invloedrijke tekstschrijvers van Frankrijk, zonder zelf echt op de voorgrond te treden. En zijn teksten waren vaak surrealistisch, beeldend, rebels en tegelijk ontroerend menselijk. Hij schreef voor een indrukwekkende rij artiesten zoals Julien Clerc, Vanessa Paradis, Johnny Holiday, Mort Schumann. En nu beginnen we met Claude François. Claude François, het is Alexandrie Alexandra. Tijd voor glitter, disco en pure Franse showbusiness. Nog altijd onmogelijk om stil bij te blijven zitten. Tenzij je als partner natuurlijk net koffie is gaan halen. Dit is dus Claude François met Alexandrie Alexandra.

was een van Claude François' grootste successen. Het verkocht meer dan 800.000 exemplaren. En werd uitgebracht op single op 15 maart 1978. De dag van de begrafenis van de artiest. Die 4 dagen eerder eigenlijk bij een ongeluk overleden is. Nou, een ongeluk. Het was een misverstand, laat ik het zo zeggen. Vanessa Paradis, daar heeft Etienne Roda Gil ook voor geschreven. En Manolo Manolette is geschreven voor Vanessa Paradis. En gecomponeerd door Frank Langolf en uitgebracht eind 1987. Het is haar tweede single na het enorme succes van Je le Taxi. Het verkocht 250.000 exemplaren en stond op nummer 10 in de top 50. Het werd destijds vooral bekritiseerd vanwege het thema, en dat is stierenvechten. Ja, Etienne Roda Gil was van Catalaanse ouders, had ik al verteld. En de oorsprong van dit lied is over Manuel Rodriguez Sanchez, bekend als Manolete. En deze stierenvechter werd een legende in 1947 op 30-jarige leeftijd, toen hij ernstig gewond raakte in de arena van Linares door de stier Islero van de Ganaderia van Don Eduardo Miura.

Etienne Rodagui staat dus centraal in deze 5 nummers die ik laat horen. Allemaal van zijn hand. En ook het nummer Als we eens zouden zingen, wat in het Frans Si on chantait is. En dat is, kennen we natuurlijk van Julien Clerc. Het is afkomstig van zijn album Liberté, Égalité, Fraternité ou l'amour. En Nederland was in de jaren 70 best wel een tijdje in de ban van het Franse lied. En dat had tot resultaat dat Franse liedjes wat vaker in de hitparade kwamen. En voor Julien Clerc betekent dat een tweetal hits in 1974, dus wel met enige vertraging. In Si on chantait, dat al in 1972 was uitgegeven, bezingt Clerc zijn grote liefde Marie op zeer onschuldige wijze. Hij wil met haar zingen.

duim van Julien Clerc gaan we naar Johnny Hallyday. Hij werkte in Parijs in het voorjaar van 1991 samen met Tony Joe White aan nieuwe nummers. En de Amerikaan werd zelfs benaderd om Hallyday's nieuwe album te produceren. Maar het project werd voortijdig stopgezegd. En uit deze samenwerking ontstonden echter twee nummers. Une journée en La guitare fait mal. En dat is dus geschreven door Etienne Rodagil. In 1992, tijdens de Johnny Hallyday Show in Bercy, was La guitare fait mal een van de hoogtepunten van het programma, met bluesmuzikant Luther Allison, die de zanger begeleidde op het nummer en een grote indruk maakte door te improviseren op de melodie. En deze live versie laat ik nu aan jullie horen.

Ja, dat laatste nummer geschreven door de dichter die dit, deze uitzending centraal staat. Etienne, god, ben ik het, dat is zijn naam weer even kwijt. Etienne Rodagiel, oh, jonge jongen. Is van Mort Schumann en dat kennen we ook in Nederland heel goed. Le Lac Majeur, Franstalig. Het is een Amerikaanse muzikant, Mort Schumann. En het verscheen op zijn album America uit 1972. En dat jaar werd het uitgebracht als eerste single van het album. De muziek is dus van Mort Schumann en de tekst van Etienne Rodagiel. Geproduceerd door Thierry Vincent en Jean-Claude Petit. Het nummer gaat over Mikhail Bakunin, die op 13 juli 1874 in Minusio, gelegen aan het Lago Maggiore, en wat is in het Frans Lac Majeur, die zou vuurwerk hebben afgestoken als eerbetoon aan zijn vrouw. En in de openingsregels wordt gesproken over sneeuw, waarmee het bijbehorende as wordt bedoeld. Dat is het laatste nummer van Etienne Rodagiel in deze uitzending.

is Adeline Loveau. Ze behoort tot de nieuwe generatie Franstalige artiesten die chanson combineren met moderne pop, indie en dromerige elektronica. Haar muziek klinkt vaak intiem en filmisch, alsof je midden in een nachtelijke scène uit een Franse arthouse film bent beland. In Je Dise, letterlijk ogen vertellen, draait alles om wat mensen voelen zonder het uit te spreken. En het chanson speelt met stilte, sfeer en emotie. Niet de grote uithalen staan centraal, maar juist de spanning tussen woorden en blikken. Ja, dan nu een artiest die al tientallen jaren warmte en mediterrane kleuren in het chanson brengt. Dit is Enrico Macias met Voulez-vous.

zangeres Britta Maria, een Nederlandse zangeres die al jarenlang bekend staat om haar liefde voor het Franse chanson. En samen met pianist Maurits Fonse, wat ook tevens haar man is, brengt ze repertoire van onder andere Serge Gainsbourg, waar dit nummer van was, Jacques Brel en Barbara. En ze doet dat op een stijlvolle en intieme manier. In Je suis venu te dire que je m'en vais hoorde je hoe Britta Maria het chanson niet zomaar zingt, maar echt vertelt. Breekbaar, elegant en met veel respect voor de Franse traditie. Nou, van kwetsbaarheid naar pure Franse grandeur. Dit is Mireille Mathieu met...

0: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie, OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. En de speelfilm Michael over de 17 jaar geleden overleden zanger Michael Jackson heeft wereldwijd nu al $788 miljoen opgebracht. De biopic draait nog niet in alle landen, waardoor het bedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. Volgens filmvakblad Variety kan de film uiteindelijk een record breken in het genre van muziekbiografieën. Daarmee zou Michael de film Bohemian Rhapsody kunnen inhalen als bestverdienende muzikale biopic. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een vervolg op de film Michael. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.

0: Amanda Marshall kreeg je te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is afkomstig van het titelloze debuutalbum dat ze uitbracht in 1996. Deze Canadese zangeres Amanda Marshall. Het nummer beschrijft de nostalgie, de spijt en de emotionele nasleep van een verloren liefde. Wat een heerlijke single werd het, hè? Beautiful Goodbye. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Sienna Spyro en Material Lover. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Het vliegt voorbij, hè, zo'n week. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is het meest romantische programma van de Lage Landen. Ik ga jullie dus gezelschap houden met bijvoorbeeld High Energy. We gaan zo meteen terug naar 1977. You can't turn me off in the middle of turning me on. Ja, eentje voor Glenn Medeiros. Ken je hem nog? 1988. Long and lasting love. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

toenmalige First Lady van Frankrijk. Want in 2008 trouwde ze met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. De Italiaans-Franse singer-songwriter en voormalig supermodel Carla Bruni. Ze bracht een cover uit, want het is origineel natuurlijk afkomstig van Depeche Mode. In 2017 haar fijne uitvoering van Enjoy the Silence. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is natuurlijk vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven uiteraard is gesteld de komende week. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, gewoontegetrouw staat het natuurlijk aan vast op onze Facebookpagina. Daar kan je het al in alle rust nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je onze Facebookpagina terug. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Het liefdeshoroscoop dus. Zometeen, Higby met Nothing. Na Inti uit 1996, voor Mick Hucknall en zijn band Simply Red, Never Never.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja,

tekst beschrijft hoe zeldzaam ware vriendschap is. En het benadrukt dat echte vrienden pas zichtbaar worden in moeilijke tijden. En niet wanneer je succes of geld hebt. Het is trouwens een cover, want het is een Nederlandse bewerking van het Duitsstalige nummer van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. En het ging over iets helemaal anders, want dat ging over het ontsnappen aan de dagelijkse sleur. André van Duin, hier in Liefde enzovoort uit 1984. Een echte vriend. We gaan zo meteen samen naar 1978. Ik heb namelijk Lee Towers voor jullie klaarstaan. Met Frankie. Maar eerst een melancholische pianoballet. De tekst gaat over een man die een relatie puur rationeel probeert te analyseren. Hij realiseert zich dat liefde niet volgens de wetten van de wetenschap werkt. De bekende regel, oh take me back to the start, verwoordt de diepe wens om terug in de tijd te gaan en fouten ongedaan te maken. Coldplay, The Scientist. Cool.

bekroonde film Tootsie met Dustin Hoffman en Jessica Lange in de hoofdrollen. Stephen Bishop uit 1982, It Might Be You. En natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. En niet te vergeten, straks in deel 2, dan krijg je natuurlijk van mij ook het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal eindelijk van dichterbij bekijken. Zover is het dus nog niet. Want ik heb in dit uur bijvoorbeeld nog eentje uit 1989. Alexander O'Neill en Hearsay. Graag tot zometeen.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

0: Eigenlijk was het toen een historisch moment in de popgeschiedenis. Het was namelijk de eerste single die uitkwam na het plotselinge vertrek van Gary Halliwell in mei van 1998. Haar vocalen zijn echter nog wel gewoon op dit nummer te horen. Spice Girls en Viva Forever. En daarvoor als eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort. Rosalia en dat prachtige Sauvignon Blanc. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. En breng jullie de allermooiste love songs van Toon en van U. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes heb je geduld nodig. En dan kom je eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje uit 1971. Of John Lennon. Imagine komt aan. Na deze voor Gerard Joling. Dit is Love Is In Your Eyes. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: met een aantekening uit een tweedehandsboek waar een afscheidsbrief uit dwarrelde. Dat geweldige Guys, de 1975 kreeg je te horen, ook alweer uit 2020. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Plots krijg je zin om minder te twijfelen en meer te voelen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder veel moeite te doen. Bij koppels helpt een spontaan moment om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Tegen komende zondag voel je beter waar je hart echt rust vindt. 8 knuffelpunten.

0: Rust en stabiliteit blijven belangrijk. Maar je merkt deze week dat liefde ook wat verrassing nodig heeft. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die totaal anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een kleine verandering opnieuw frisse energie. Venus helpt je om warmer en opener over te komen dan gewoonlijk. 4 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je hebt nood aan gesprekken die blijven hangen in plaats van vluchtige aandacht. Singles voelen sneller een mentale klik die later emotioneel dieper blijkt te gaan. Bij koppels helpt humor om kleine spanningen te verzachten. Naar het weekend toe groeit het verlangen naar meer duidelijkheid. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sneller binnen dan anders. Singles kunnen plots merken dat iemand meer betekent dan eerst gedacht. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor extra verbondenheid. De opbouw naar de volle maan maakt emoties intenser, maar ook eerlijker. Kreeft, je hebt er 5.
1: Leeuw.
0: Je straalt veel aantrekkingskracht uit zonder dat je daar bewust moeite voor doet. Singles kunnen genieten van onverwachte aandacht die hun zelfvertrouwen versterkt. Bij koppels ontstaat er opnieuw meer warmte wanneer jullie samen iets luchtigs ondernemen. Vooral zaterdag brengt een lichtere sfeer in de liefde. De leeuw is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je probeert alles te begrijpen, maar liefde laat zich niet altijd logisch verklaren. Singles kunnen iemand ontmoeten die je net charmeert door onvoorspelbaar te zijn. Bij koppels helpt het om minder te focussen op details en meer op het gevoel zelf. Een kleine verrassing kan deze week veel betekenen. 2 knuffelpunten voor de maagd. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een 3.

0: hangt een zachte romantische sfeer rond je, waardoor contacten natuurlijk verlopen. Singles voelen sneller aan wie echt interesse toont. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer verwachtingen eerlijk uitgesproken worden. Venus versterkt je charme en maakt kleine gebaren extra betekenisvol. 7 knuffelpunten weegschaal.
1: Schorpioen.
0: Iets wat je lang verborgen hield, wil nu naar buiten komen. Singles voelen een sterke aantrekkingskracht tot iemand die moeilijk te doorgronden blijft. Bij koppels kan een eerlijk gesprek eerst spannend aanvoelen, maar uiteindelijk veel opluchten. Richting de volle maan wordt alles emotioneler beleefd. 3 knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Spontane momenten zorgen voor de mooiste verrassingen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte situatie of uitstap. Bij koppels brengt een luchtige sfeer opnieuw plezier en ontspanning tussen jullie. Je merkt dat liefde niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn om echt te voelen. 6 knuffelpunten boogschutter.
1: Steenbok.
0: Je houdt gevoelens liever onder controle. Maar deze week lukt dat minder goed. Singles twijfelen soms te lang voordat ze een stap zetten. Bij koppels helpt openheid om misverstanden te vermijden. Het volgende weekend kan een emotioneel inzicht brengen dat langer blijft hangen. 1 knuffelpuntje.
1: Waterman.
0: Nieuwe ideeën en gesprekken brengen beweging in je liefdesleven. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een originele manier verrast. Bij koppels zorgt een onverwacht gesprek voor meer begrip en verbondenheid. Je voelt dat er opnieuw ruimte ontstaat voor iets nieuws. 8 knuffelpunten voor de waterman.
1: Vissen.
0: De aankomende volle maan versterkt je intuïtie en maakt gevoelens helderder. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer je durft te zeggen wat je al langer voelt. Na het komend weekend keert er meer rust terug in je hart. 4 knuffelpunten voor de vissen. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat uiteraard weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Meester Frank.

gaat over verdriet, de spijt en de trots na een pijnlijke relatiebreuk. De zanger worstelt met gemengde gevoelens. Hij mist zijn ex-partner enorm, maar weet tegelijkertijd dat het beter is om het contact definitief te verbreken. Die grote hit van The Alan Parsons Project uit 1984, Don't Answer Me.

als je dit hoort, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed erop. En dan heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En dat wordt er eentje van Paul McCartney. En No More Lonely Nights. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan. I can wait

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Rooiseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde. En na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6 uur in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Dommelshuis in Sonnenbreugel is er momenteel een bijzondere expositie Translucians in Asbest van kunstenaar Bert-Jan Harenbol te bewonderen. Tot en met donderdag 4 juni zie je in 5 unieke sculpturen van asbest op sokkels van Afrikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Sonnenbreugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-Basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.